Bob Lemon en Try Me. 1958. Alright, back to the roots of rockabilly music. Want dat is waar aanvang de funziker jaren hillbilly music. Billy Wallace, zijn we jetzt hier op de platenspeler. Als 1952 met Southwind.